0: pois gente que coopera, cresce. Com esse slogan, a Sicredi convida você para conhecer o sistema cooperativo de crédito, com mais de um século de atuação. São duas agências em Arroio do Meio, na rua principal, uma na entrada da cidade e outra de frente à Praça Flores da Cunha. Sicredi, juntos fazemos a diferença. Precisando de serviços de despachante? Despachante chega. IPVA, transferências, emplacamento, cadastro e renovação de ANTT, documentação de veículos de outros estados, recursos de multas, comunicação de venda, impressão do documento digital e muitos outros serviços você encontra no Despachante Chega, credenciado ao Detran, em Bela Vista, junto à KF Motos, 3716-2525. E quando se fala em material de construção, o nome indicado é Dante Acabamentos e Materiais de Construção. 20 anos atendendo Arroio do Meio e região. Materiais de construção e muitos itens de acabamento com qualidade superior. Na página do Facebook podem ser conferidas muitas dicas e orientações para a sua obra, nova ou reforma. Dante Acabamentos e Materiais de Construção, na Rua Rui Barbosa, em Bela Vista. Telefone 3716-2032. E temos agora o espaço do Grupo de Amigos do Sapato de Pau de Vesfália.
1: Olá, ouvintes. Esse mês o Grupo Amigos do Sapato de Pau de Vesfália quer dar voz a mais uma pessoa que fala Pladuit, na região do Vale do Taquari. Quem vos fala é Lucildo Haller, coordenador do grupo. Hoje quero conversar em Sapato de Pau com Luiz e Sofia Haller, primeira princesa entre as soberanas do município de Vesfália, para o período de 2025-2027, sobre experiências com o dialeto, formação e como está se sentindo ser uma representante da beleza feminina do município. Vamos então acompanhar a entrevista na língua vesfaliana brasileira. Vandaag wil ik me onthouden met Louise Sophia Aalert. Het is opgesteld geworden als eerste prinsessin van municip Westfalen. Met het wil ik etwas kunnen op plat wat het zou beleefd heeft in de kindertijd, in de school, wat het studeert en hoe het zou gaat heute aan dag met zijn belevenis als prinsessin. Louise, hoe oud bist du? Zeg me eens, in deine kindertijd hast du immer bij huis met den papen, mama, moeder en vader Plattdeutsch gehoord?
2: Ich bin Luise Sophia Allert und bin 90 Jahre alt. In meiner Kindertijd habe ich Platt mit meiner Familie gehört, aber auch Portugiesisch bloß Lied.
1: Als du in die Schule kamst, konntest du auch Portugiesisch hören oder bloß Platt? Hast du Probleme gehabt in der Schule, dass du Plattdeutsch hören darfst, oder hast du dich mitgeholt?
2: Als ik in school kwam, kon ik al bloß Portugiesisch kunnen. Nein, ik heb geen probleem in school dat ik plat kunde. Ik denk dat plat kunt heeft mij meegeholpen dat ik interesse in Deutsch en Engels leren kunnen.
1: En hoe dan dag, met welke kunst du nog Plattdeutsch?
2: Goedendag, kuren ik nog plat met mijn familie en met de lu hier in de giga nog plat kuren kind. Over ik heb ook een reis naar Duitsland en Frankrijk gemaakt. In Duitsland wil ik een gastfamilie waar ook Plattdeutsch kunde. En wij het ons goed verstaan en dat we fijn.
1: Waar bist du in de grundschool gegaan en wat voor een middelschool hast du bezocht? Wat studeerst du in moment?
2: Ik ben in de grundschool gegaan en met Fila Schmidt hier in Linschmidt, Westfalen. De middelschool heb ik gemaakt in college Teutonia. En heb nog ook een Deutschschool bezocht, waar ik heb nur Deutsch lernen en mij vermiet. In moment ben ik in universiteit, in Univates en in Ciencias Contables aan lernen.
1: Hoe is dat gevoel prinsessin zijn? Wat moest du alles maken en hoe gefällt dir dat?
2: Prinzessin sein ist ein überfein Gefühl und ich weiß, dass ich nur einmal in Leben das mitmachen kann. Und da bin ich mächtig froh, dass ich das beleben kann. Es sind mehrere Teile zu machen. Wir repräsentieren unser feines Munizip hier und in anderen Plätzen. Wenn jemand auf der Lüge von unserem Munizip besuchen kommt, macht immer in Festlichkeit und immer unser Munizip in Hauge hauen. Und das gefällt mir mächtig gut.
1: Luise, das hat ja Goldparade. Ich bin froh, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast und dass wir zu Hause Platz gehören können. Dankeschön.
2: Ich bedanke mich für diese Gelegenheit und dass ich ein bisschen erzählen kann von meinem Leben und ein bisschen die Muttersprache wie Hauen.
1: So, das war für eine Geschichte für von Tage von Menschen, die in Westfalen lebt und noch Plattdeutsch gehört. Bleibt alle gesund und lasst die Rolle Gold gehen. Adieu, besser ein Ende mal.
0: Muito obrigado aos integrantes do grupo de amigos do Sapato de Pau, em especial ao professor Lucildo Allert, nosso interlocutor com o pessoal de Westfalia.